0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Krachtcafé in de bibliotheek van Bergambacht. Dag luisteraars, op maandag 18 mei is er 's middags van 2 tot 4 een krachtcafé in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in een leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom, maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse bibliotheek van 2 tot 4.

0: En nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliste en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

Info. De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen. Voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag. Tweede Pinksterdag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpende Waard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt Niet Vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpende Waard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt Niet Vandaag.

Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

hart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimpenerwaarts.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80... De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Kom in actie voor Alzheimer Nederland. Dag luisteraars, kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Dit gebeurt op zaterdag 20 juni aanstaande. De start is bij Goudasfalt aan de Goudrakse Dijk. Kijk voor meer informatie hierover, righttoremember.nl. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een activiteit van Proef de Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpen de Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krip aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Krachtcafé in de bibliotheek van Bergambacht. Dag luisteraars, op maandag 18 mei is er 's middags van 2 tot 4 een krachtcafé in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in de leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom, maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse bibliotheek van 2 tot 4.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

info. Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Proef de Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpen de Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

0: Info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: regio-info.
1: Kom in actie voor Alzheimer Nederland. Dag luisteraars, kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Dit gebeurt op zaterdag 20 juni aanstaande. De start is bij Goudasfalt aan de Goudrakse Dijk. Kijk voor meer informatie hierover righttoremember.nl. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA.

Het is alweer 11 uur geweest en het is alweer zondag. Ha, en alweer tijd voor DNA. Goedemorgen, luisteraars. Ja, tijd gaat ontzettend snel. Vandaar dat we maar eens van start gaan. Want voor je het weet is het alweer 12 uur. En we doen dat met Anouk en haar eerste, waar ze zo bekend mee is geworden. En dat is Michelle.

Do You Remember? Zeker weten van wel. Anouk dus, met de opener van dit programma. En dat was het uiteraard Michel. En zo.

Ja, wijze raad van zijn moeder. En dat op muziek gezet door Delta Ash en zo. Dus dit is er eentje van Rob de Nijs.

Ja, wat dan? Wat als later nu is en zo. Dus ja, we zullen eens kijken. Laat het licht aan. Dat is er ook een. Hele mooie tekst. Hier is Snelle.

Ja, laat het licht nog even aan van Stelle. Bijzonder verhaal uit het leven gegrepen. Letterlijk en figuurlijk en zo. Dit is er eentje van Koert Nielsen. En Koert Nielsen die zegt... I forgot you.

0: Ja, I Forget You. Dat is eigenlijk niet zo mooi, maar het komt wel voor. Koert Nielsen was dat. We gaan naar Mijn Beste Vriend, My Best Friend, van Kiefer Sutherland.
1: Most of the people that I've known have let me down or caused me pain.

Zo zie je maar weer dat er overal een oplossing voor is. My Best Friends van Kiefer Sutherland. Ook een acteur, ook een filmacteur, zeker weten, jawel. Loving you makes me a better man. Hier is Hal Ketchum.

Nou, dat is een mooie oplossing dan. Hè? Zeker Loving You is een make you a better man. Hell, catch him. Hier bij RTV Krimpen en Waats. Dit is het verhaal van de witte vlag. Hier is Dido.

Dido, de White Flag. Ja, ja, ja. Je luistert naar DNA, RTV Krimpen en Waats. Douwe Bob met Tender Touch.

Ja, dat was Douwe Bob en de Tender Touch en zo. Hier is Kingfisher en volgens mij komt hij uit Duitsland. En het is iets met de Blade.

Blade. Ja, dat was er eentje van Kingfisher en uiteraard The Blades. Mooi, mooi. We hebben een klassieker. En die klassieker die wordt dit keer uitgevoerd door Elvis Costello. En Charles Aznavour die heeft hem gemaakt en uitgevoerd. En er zijn nog veel meer artiesten die dit nummer hebben uitgebracht. Dus Elvis Costello.

Een hele mooie, sterke versie van dat nummer C. Elvis Costello, zomaar bij RTV Krimpen en Waarts. Maddie and T. Met Strangers.

The Rangers van Maddie en T. Normaal zijn ze wat pittiger bezig, hoor. Dus ze waren nou op de rustige tour en zo. Hier is Messages from the Hearts. I miss you so much.

Als dat zou kunnen, hè? Messages from the heart, I miss you so much. Still Your Father is een werkje van Mark Denver.

Ja, I'm Still Your Father, Mark Denver. Vol passie was zij dus bezig, muzikaal. En dat allemaal in een bijdrage hier bij deze aflevering van DNA. We hebben de laatste. Het is alweer voorbij. Volgende week is er weer een DNA. Tot dan.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Info. Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: info.
1: De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eiken processierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eiken processierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaalde Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimp aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt, dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer, de Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk, muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. Wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent van harte welkom van 10 uur 's morgens tot 11:30. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Ik duik diep in de Sound of Philadelphia. Een aflevering vol zijdezachte vocalen, wilderige arrangementen en die typische, meeslepende ritmes van de jaren 70. Zet je schrap voor een muzikale reis vol nostalgie en tijdloze klasse. Ik trapte af met MFSB, wat staat voor Mother, Father, Sister en Brother. Key J is een instrumentaal hoogstandje dat perfect laat horen waar de Philly Sound voor staat. Een strakke ritmesectie gecombineerd met rijke strijkers en blazers. Dit nummer werd later beroemd door de soundtrack van Saturday Night Fever. Dat was een energieke opener die de toon zet voor de rest van het uur.
1: Triple Play, Sterren van Toen.

0: beleefde een glorieuze comeback toen hij tekende bij het Philadelphia label, waar zijn baritonstem perfect tot zijn recht kwam. In Lady Love horen we Rawls op zijn meest romantisch, ondersteund door de rijke warme arrangementen van de Philadelphia International Record. See You When I Get There zette die relaxte, lekker lopend ritme voort met een heerlijk optimisme. You'll Never Find Another Love Like Mine werd zijn grootste succes. Een zijdezachte track die de perfecte balans vond tussen pop en soul.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

De Stylistics staan bekend om hun dromerige falsetto-zang. En Hurry Up This Way Again is daarop geen uitzondering. Dit nummer uit 1980 laat een iets volwassener geluid horen dan hun vroege jaren 70 werk. Maar behoudt de onmiskenbare romantiek. Het is een zwoele, bijna hypnotiserende track die je direct meeneemt in een sfeer van verlangen.

Voordat de trams de wereld veroverden met Disco Inferno, pioneerden ze al met een energieke mix van soul en vroege disco. Soul Search in Time laat horen hoe de groep de perfecte brug sloeg tussen de klassieke Philly-stijl en de opkomende disco-koorts. Met Hold Back the Night scoorden ze een enorme floorfiller die nog steeds elke dansvloer in beweging krijgt. Zing When the String of My Heart is een opzwepende cover die hun vocale kracht direct op de kaart zette.

Geen enkele Philly special is compleet zonder de ultieme affair ballad. Billy Paul zingt in Me and Mrs. Jones met zoveel passie en dynamiek over een verboden liefde dat het bijna tastbaar wordt. De opbouw van het nummer, van de intieme piano tot de grootste climax, is een technisch en artistiek meesterwerk. Het leverde hem terecht een Grammy op en blijft een van de meest herkenbare soulplaten ooit gemaakt.

0: Harold Melvin en de Blue Notes brachten diepe emotie naar de hitlijsten, vaak gedragen door de rauwe, gepassioneerde stem van een jonge Teddy Pendergrass. In Be For Real horen we de groep op hun meest soulvolle en oprechte manier. Don't Leave Me This Way is een kunstwerk dat later in de disco-uitvoering van Thelma Houston opnieuw een wereldhit zou worden.
1: Hey lady, can I say something to you for a minute? Please. No, now. Before you take your coat off. That's it. I've got something to tell you. See, what I have to say is so very important to our relationship. Why is it every time we go out on the town and get around my friends? Man, you're always talking about what you got. What I done bought for you. How much money I make.

0: Ik sluit de lijst af met een futuristisch uitstapje van Dexter Wansel. Theme from the Planets laat een andere kant van het Philadelphia-tijdperk horen. De introductie van synthesizers en space age invloeden in de soul en funk. Het is een groots, orkestraal en bijna filmisch stuk dat laat horen hoe progressief de producers van die tijd waren. Een indrukwekkende instrumentale afsluiter van deze muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond. Fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippenwaard. Om na het uurtje Triple Play van Kees aan. Tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden. In een nieuwe aflevering van de vroege zondagavondshow. Bij het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1961. Van Nat King Cole en Natural Boy.

Uit 1963, Eddie Gournay met One Note Samba. En dit is Shirley Bassey met The Song Is You van de landspeler The Fabulous uit 1970.

0: ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
1: Zoals elke week draaien we deze week weer een nummer van Frank Sinatra. Deze week is dat I've Got the World on a String uit 1953.

0: U luistert naar de vroege zondagavondshow bij RTV Knippenwaard. En we hebben geluisterd naar het orkest van Glenn Miller met In the Mood.
1: You're listening.
2: Yeah, like all the time I'm listening.
1: To the station that swings.
2: This station really swings me.
1: Swinging as sounds in music.

1943 het orkest van Tommy doorzing met On the Sunny Side of the Street. En dit zijn de Andrew Sisters met A Bushel and a Pack.

En van Ezio Pinza met Some Enchanted Evening gaan we naar het Franstalig nummer van vanavond. Dat is deze week van Mort Schumann. En hij zingt voor ons Le Lac Majeur, een nummer uit 1972.

heeft achtereven ons geluisterd naar Joni James met Why Don't You Believe in Me. En een Nederlandstalig nummer van vanavond. Dat was deze week van Connie van den Bos. En ze zong voor ons een nummer uit 1966. Ik ben gelukkig zonder jou.

time. Now every time I shave, I find myself seeing you.

0: Dat was de stem van Rod McKeown met End Tonight. En deze week uit mijn geboortejaar.
1: 1957.
0: De Everly Brothers met Wake Up Little Susie.

0: every night. The sense that small is intruding and new.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

hele goedenavond, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpen en Waard. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Ik ben niet perfect, maar ik ben wel oprecht. Ik heb onderweg ook mijn onschuld verloren. Ik ben niet altijd lief, ook al meen ik het goed. Ik zeg niet altijd wat je van mij wilt horen. Soms ben ik direct. Ik zeg wat ik denk. Ik besef dat niet iedereen dat kan waarderen. Maar als jij besluit je vertrouwen te schenken, dan zal ik jouw mening voorgoed respecteren. Ik ben niet perfect. En jij bent dat ook niet. Soms doen we het goed. En soms kiezen we slecht. Maar durven we samen onszelf te blijven. Dan is wat we delen tenminste wel echt.

Soms wil je even op jezelf zijn. Met niemand om je heen. Gewoon maar met je eigen ik. Zomaar voor eventjes alleen. Een momentje voor jezelf. En al is het nog zo klein. Het kan soms wonderen doen. En ook heel belangrijk zijn.

Oordeel niet te snel over een ander. Iedereen maakt fouten. Ja, ik ook. Denk na voor je iets doet. En vertel een ander niet hoe die leven moet. Leer eerst iemand eens echt kennen. Ieder mens heeft zijn of haar gevoel. Zijn angsten en verdriet. Alleen is er niemand die het ziet. Als je over een ander praat, doe je die alleen maar pijn. Heeft niemand dan in de gaten dat je iedereen in hun waarde moet laten? Pas als je dat zou kunnen, dan zou het leven een stuk fijner zijn. En zou je leven met minder verdriet en pijn. Ieder mens kan veranderen. En je zal zien dat je je gelukkiger voelt. Lieve mensen, eerlijk waar, respecteer elkaar.

Het leven is een open zee. En elke druppel water telt. Elke rimpel in de oceaan. Een mooi verhaal vertelt. Terwijl de zon het water streelt. Maak ze mij bewust hoe mooi een klein moment kan zijn. Van innerlijke rust. Ik noem het genieten. Ik tracht die indruk te bewaren. Ik gebruik haar als een kracht om mijn eigen koers te varen.

Hier sta ik dan, alleen, met mijn overvolle rugzak, terwijl de liefdevolle zon mij achterlaat op dit verlaten strand.

want elke keuze gaat voorbij en is in een moment gemaakt. De opgebloeide liefde, de vergane vriendschap met de tijd. Ik draag ze dicht bij me, terwijl ik stapsgewijs mijn pad verken. Misschien kom ik mijzelf soms tegen, maar ik raak mijzelf niet kwijt.

We gaan weer naar het laatste gedicht van vanavond. Zelfs de allerhoogste boom voelt de wind in zijn gezicht. Ook de allermooiste ster snakt wel eens naar licht. Ook die grote ferme rots die steeds weer in de branding staat, heeft soms een moment dat hij zacht een traantje laat. Water kan verdampen, vuur dooft en de rook verdwijnt. Laat een storm maar razen, tot opeens de zon weer schijnt. Geen mensen zonder fouten, geen kracht zonder een zwak moment. Toon gerust je kwetsbaarheid. Het zegt mij dat jij sterk bent.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag, dan zijn we er weer met ons middagmagazine Breek de Week van 3 tot 5. Heel graag tot dan. Voor nu, fijne avond. Voor later, slaap lekker. Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
5: En goedenavond, luisteraars. U heeft het al gehoord, de tune, dat is van u, zij de glorie. Vanavond iets anders dan anders. Rinus van Buren, die mag even beginnen, maar die heeft de muziek uitgezocht. Want we gaan luisteren naar non-stop muziek. En wat voor muziek. Johan van Oudenne, die doet aan de knoppen draaien. En die zorgt dat het allemaal weer netjes van elkaar komt. Ik zou zeggen, luister met plezier. En met dat u bemoedigd wordt, dat hoop ik ook. Want het is echt muziek van de Heer. Veel plezier.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: We hadden gewoon ook zin om te liften, om te ervaren. Ik vond het echt een hele fijne ervaring, want dan zit je achter op zo'n bromfiets. Ik weet zelf wat het is om op een motor te rijden. Maar hier zat ik dan achterop en dan lekker even die wind te voelen in je haar en die wapperende kleding van hem die voor mijn ogen wapperde. Ja, ik vond het heerlijk, even de elementen voelen.
1: Goedenavond bij weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Het vaste radioprogramma op de zondagavond, waarin gasten vertellen over de meest memorabele momenten uit hun leven en werk. Goed dat u de tv thuis maar even heeft uitgezet en klaar zit voor een uitzending die deze keer namelijk best bijzonder is. Want we hebben deze keer niet één, maar twee gasten. Daar maakten we de vorige week al nader kennis mee. Vanavond gaat het opnieuw over hunzelf, maar vooral over hoe zij de half jaar durende reis van zo'n 11.000 kilometer, die ze met hun bijna 40 jaar oude humorcamper naar Marokko maakten, hebben ervaren. Als reiziger, zeker niet als toerist. Want alleen op die manier leer je het land en de mensen die je bezoekt pas echt goed kennen, zoals we straks zullen horen. Hans Lundeburg en Herman Willemsen, opnieuw welkom in Het Moment.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, leuk dat jullie er weer zijn. Iets vertellen over een reis van 6 maanden in 2 uur tijd betekent dat we moeten kiezen uit de locaties die jullie allemaal hebben bezocht. Ik heb jullie dan ook gevraagd om die punten in een paar steekwoorden te beschrijven, wat het voor mij weer makkelijk maakt, omdat ik dan alleen maar even hoef te refereren aan wat er staat, en dan branden jullie wel los. Jongens, als eerste wil ik eigenlijk graag weten, hoe hebben jullie deze reis nou eigenlijk voorbereid? Toeristen doen dat tot op de dag nauwkeurig, of het uur soms, maar jullie zijn reizigers, toch?
3: Ja, we zijn reizigers. Ik heb niet zoveel voorbereid. Ik ben eigenlijk meer een beetje op de Bonnefoy gegaan. Ja. Terwijl Hans het helemaal veel had uitgewerkt op papier.
0: Nou ja, in zoverre voorbereid. Je zoekt maar plekken op. Nou, oké, we gaan in de wintermaanden. Waar ga je dan als eerste heen? Nou, daar kwamen we al snel achter. We waren helemaal onderweg en toen had ik van ja, maar eerst de kust en daarna de Hoge Atlas in. En dan komen de wintermaanden aan. Dat is toch eigenlijk niet helemaal verstandig. Dus al rijdend hebben we alles omgegooid. Van hé, laten we eerst aankomen in Tanger. En dan richting de Rifgebergte en zo de Hoge Atlas in. En dat is achteraf een hele goede keuze geweest. We waren nog in 1,5 maand daar en het sneeuwde al behoorlijk. Dus we hebben een oude Hiemer. Ja, daar wil je niet de bergen mee ingaan. Sowieso start je niet als je hoog staat. Dus dan heb je al probleem 1, probleem 2, gladde wegen, daar wil je ook niet met zo'n autootje.
1: Nee, we kunnen niet alles voorbereiden.
0: Nee.
1: Voor een goed begrip voor de luisteraar, de verste bestemming was, je zei het al, Marokko. Maar op de heenreis zouden jullie daartoe door Frankrijk en Spanje trekken. Laten we met die landen beginnen.

0: Herman, in Frankrijk zouden jullie op een zeker moment arriveren in Saint-Gervais. Dat is in de streek Lauvergne. En daar zouden jullie een stel andere reizigers ontmoeten, maar die kennen je al.
1: Ja, die kennen we van Portugal. Daar hadden ze ook een woning. Maar ze wilden dichter bij kinderen wonen. Ja, dus die zijn verhuisd naar Frankrijk. En ja, dat zijn ook echt camperreizigers. Vroeger eerst met een hele grote vrachtwagen. Ze zijn ook veel in Marokko geweest en zo. Dus die hebben al hele grote trips achter de rug. Dus die hebben ons ook informatie gegeven over Marokko.
0: Oké, nou dat waren in ieder geval bekende. Een memorabele ontmoeting in die zin. Maar bij de stad Nevers zou jullie ook iets bijzonders overkomen, toch? Kijk nu even naar Hans.
2: Ja, dat adres hebben we dus inderdaad ook van Annemie Canton gekregen. Nou, echt een schot in de roos. Dan kom je aan, een groot veld, loslopende schapen en aan de kust. En daar stonden 5 of 6 vrachtwagens. En we bleken achteraf allemaal brede, vrouwelijke chauffeurs. Superstoer. Oh. Het waren geen grote wijfies. Nee, juist klein, vol met tattoos. En ook zij waren onderweg naar Marokko.
0: Hoe komt het dan dat er alleen maar vrouwelijke chauffeurs zijn?
2: Geen idee, maar ja, ik vind het wel stoer.
0: Ja,
2: maar en het zijn echt hele grote vrachtwagen, mooi beschilderd.
0: Maar die kennen die plek dan kennelijk?
2: Zij wel. Zij stonden daar al
0: maanden. Ja, dan zijn jullie Frankrijk op een gegeven moment bijna uit. En dan gebeurt er bij de Narbonne iets dat jullie ook niet snel zullen vergeten. En jullie niet alleen.
1: Nee, dat klopt. Vroeg in de morgen was Hans al wakker. Ik wilde eigenlijk nog wat slapen, dus ik was een beetje nukker. Nou, dan ga ik wel naar buiten, rook een kistgegeetje. Maar aan de overkant staat een camper. En ik denk, wat geeft dat daar toch een licht onder aan die kant van de koelkast bij die camper. Dus ik er naartoe, de mensen wakker gemaakt en gezegd dat ze het gas uit moeten zetten. Nou, toen heb ik het open gemaakt en toen bleek in ieder geval al brand te zijn in het onderkant gedeelte van de koelkast.
0: Dus je hebt ze een beetje gered eigenlijk?
1: Ik heb ze eigenlijk wel een beetje gered, ja. En nou, die oudere vrouw die stapt dan toch nog op een fiets om naar het centrum te fietsen om een mooie mok als aandenken te kopen voor die plaats voor mij.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is.
0: Jij ging er buiten om te roken, maar je zag een heleboel rook. Dat was het eigenlijk.
1: Ja, dat was het.

0: is wel een relatietest, hè, altijd. Maar ik bedoel, je moet wel erg goed met elkaar op kunnen zitten.
1: Ja.
0: Wil je geen bonje krijgen? Want je zit,
1: kan er wel mee praten.
0: Ja, 24-7 zit je op elkaars lip, zou ik maar zeggen.
2: Ja, echt letterlijk op elkaar zitten.
0: Maar hoe is dat jullie, we hebben het nou toch over, hoe is dat jullie bevallen? Toch 4 maanden lang?
1: Ja, heel goed.
0: Mekaar de tent niet uitgevochten?
1: Nee, toen het weer omsloeg, meer regen, dan wordt het wel heel
0: krap.
1: Krap. Ja. Dan zit je letterlijk binnen. Maar oké, op een gegeven moment word je weer vindingrijk. Dan ga je maar de zwembaden opzoeken, waardoor je toch activiteit, want wandelen zit er ook niet in. Nee. Het schiet de hele dag.
0: Zware bonje gaat onderweg of dat niet? Nooit een keer knallen?
1: Nee, echt knallen deze keer niet. Nee.
0: Nou, maar jullie reizen natuurlijk
1: wel. Wel woordwisseling, zeker. Dat,
0: irritaties en zo.
1: Ja, irritatie. Dat overprikkelt van ga dan maar naar buiten.
0: Mooi verhaal allemaal. Op een zeker moment verlaten jullie dan Frankrijk en dan trekken jullie verder door Spanje. En dan bij het plaatsje Elks, daar stond weer een bijzondere ontmoeting te wachten en een bijzondere ervaring. Vertel, Herman.
2: Bij Elks, dat is echt vrijstaan aan de kust. Nou, dat was dan heerlijk zwemmen ook, heerlijk Janaki.

0: lekker met de buitendouche afdouchen.
1: Ik ben dan nog wel eens op een nudiste strand geweest. En ik word altijd getroffen door de relaxedheid.
0: Ja.
1: Het is allemaal een stuk minder spanning en een stuk minder... Ja, ik weet niet.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is... En alleen al zwemmen, zonder zwembroek. Hoe lekker is dat, man?
0: Ja, geweldig.
1: Toch?
2: Dat was ook het mooie. Normaal dan zoek ik ook een beetje die richting nudiststrand. Op dit jaar hadden we niet, maar we kwamen ze gewoon tegen. We hebben bijna elke in Frankrijk en in Spanje zelfs onze stopplaatsen. Dat was vaak dat je gewoon alles uit kon trekken.
1: Ja, ja. Ja, het is jammer van al die telefoontjes die we tegenwoordig hebben. Dat zit het een beetje in de weg natuurlijk.
2: Ja, maar we hadden geen last van waar wij stonden.
1: Nee, maar dat gebeurt ook helemaal niet.
2: Nee.
1: Ik bedoel, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Je ziet ook helemaal niet meer of iemand aan of uitgekleed is.
2: Nee.
1: Nou, sterker nog, vond het heel bijzonder als iemand aangekleed was.
2: Ja.
1: Dat was toch een beetje bijzonder.
2: Ja, ik herken het.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren bloot. Dit geeft een gevoel van vrijheid. Vrijheid geeft ruimte om jezelf te zijn. NFN is er voor wie graag bloot ontspant in de zon, op het strand, in de sauna of op vakantie. Voel je vrij, geef je bloot.

0: Het je Melodias was dat, met El color de su cuerpo desnudo. De kleur van je naakte lichaam. Nou, dan trekken jullie verder naar het uiterste zuiden van Spanje, want uiteindelijk wil je naar Marokko toe. En dan arriveren jullie in de havenstad Algeciras. En daar zouden jullie tickets kopen voor de overtocht en de ferry naar Marokko. Nou, toeristen hebben dat natuurlijk allemaal minutieus van tevoren geregeld, maar reizigers doen dat anders.
1: Nou, op de bonnen voor je daar naartoe om een ticket te kopen. Dus ja, we hadden een ticket gekocht. Ja, toen was het ook zeg maar de boot op een gegeven moment. Maar dan moest je dus nog wel de boardingpas scoren.
0: Oh.
1: En de boardingpas scoren, we wisten niet precies waar we moesten wezen. Dus we hebben daar ongeveer bijna anderhalf uur rondgereden.
0: Zo.
1: Voordat we dus uiteindelijk gewezen werden waar we moesten wezen.
0: Ja, ja.
1: Want je vraagt aan mensen, maar niemand wist het. Dus ze wezen je allemaal de andere kant op.
0: Totale chaos
2: en
0: dus.
2: En tientallen auto's achter ons, die dachten dat wij het wisten. Maar we wisten het net zo min.
1: Die volgden ons.
0: Niemand wist het eigenlijk.
2: Niemand wist het. Maar voordat we de boot overgingen, dan was dat even een spannend moment. Want men was al dagen bezig van oké, de jeugd in Marokko, de rebellen. En het is code rood.
0: Oh.
2: Een advies.
0: Wat betekent dat dan?
1: Nou, ik had dus me aangemeld bij de Nederlandse ambassade, zeg maar. Mocht er dan niet zijn, dan krijg je meldingen. Ook op reisgebied.
0: Ja, ja.
1: En op een gegeven moment was het code rood voor Spanje, volgens de Nederlandse site, vanwege de demonstraties van de studenten daar. Dat liep daar toen wel even uit de hand, maar dat was vrij snel in gesust door de koning. Maar ik had zo van, nou, we kunnen morgen gewoon niet vertrekken, want het is één grote bende daar.
0: Ja, ja.
2: En dan vertelde doodleuk, helemaal blij, ticket, oké, morgen vroeg om 11 uur gaan we inchecken. Nou, als morgen vroeg worden we wakker. Ja, we gaan niet. Ik zeg, we gaan niet. Nee, kijk, code rood, we gaan niet. Levensgevaarlijk. Ik zeg, ga je nou zo laten beïnvloeden door wat hier geschreven wordt? Ik zeg, weet je wat, ik ga gewoon, ik pak mijn rugzak. Ik ga wel alleen die boot op, maar hoe dan ook, ik ga naar Marokko vandaag. Klaar.
0: Ja. Nou, dat is wat de media doen, hè. Ze vergroten alles mateloos uit. Ik ben een keer in Kenia geweest en er was toen net die grote oorlog voorbij. En daar stonden de bladen nog van vol. En het internet, hoe erg dat wel niet was. Nou, wij waren daar, er was eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand. En ik heb dat in Sri Lanka meegemaakt. Hetzelfde verhaal had je ook.
2: Ja, dat kan ik beamen. Dat is dus mijn ervaring ook. Ik heb verschillende landen gezeten waar in Nederland berichten naar buiten kwamen. Oh, dan denk je, jeetje, ik ben hier. Ik beleef dat zo helemaal niet.
0: Nee, nee, en de media is een industrie. Hè? Ik bedoel, er moet gescoord worden. Er moet nieuws zijn. En ga er maar vanuit dat als je zo'n zielige moeder die van alles is beroofd in een van de oorlogsgebied ziet huilen, nou, dat is allemaal niet in scène gezet, maar die is zorgvuldig uitgezocht.
2: Zeker.
0: En dan hopen ze dat ze op het juiste moment huilt, want dat scoort, hè?
2: Ja, en ik ben daar niet zo gevoelig voor, maar dat het verschil Herman wil laten beïnvloeden door...
0: Nou, het is een bedenkelijke ontwikkeling in onze cultuur, zeg maar. Ik vind het heel

0: weg. Want je zit er nu op het randje van Spanje, zeg maar.
1: Anderhalve maand.
0: Ja. Anderhalve maand.
1: We zouden eigenlijk 2 maanden, maar ja, dan rij je door Spanje. Op een gegeven moment wil je eigenlijk toch richting Marokko. En dat is maar goed ook achteraf, qua temperatuur.
0: Ja, ja.
1: Had ook niet veel later moeten gaan.

0: Samba Galadio was dat van Ali Fanka Touré. Muziek die zich aan geen tijd stoort en zich eindeloos lijkt te herhalen, maar waar je na verloop van tijd toch telkens nieuwe elementen in ontdekt. Ja, zo ongeveer beleefden Hans Lundeburg en Herman Willemsen, mijn gasten van vanavond in het moment, hun 6 maanden durende trektocht in een oude camper waarmee de helft van de tijd in Marokko zou worden rondgetrokken. En daar zijn ze op dit moment in het verhaal van het eerste kwartier van deze uitzending zojuist in aangekomen voor het vervolg van het verhaal.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.

0: allerheerlijkste gevoel is dat je op de boot zit onderweg naar Marruecos. We zijn er bijna. Kijk. Hier is nog Europa. En we gaan daar richting Marokko. Heerlijk.
1: Ik kan me voorstellen, bij al die chaos, bij boarding pass enzovoort, hoe gaat dat met paspoorten en zo?
2: Nou, dat viel dan daar wel mee, want je haalt je boarding pass op, je wordt afgestempeld en je kan in de rij staan totdat je aan boord komt. Mm-hmm. Maar aan boord zit de douane, dus het wordt aan boord geregeld. Maar dan, ja, dat vormt al gelijk rijen, want iedereen die wil natuurlijk zo snel mogelijk de paspoortstempels hebben.
1: Ja.
2: Dan is het naar de overkant. En als je aan de overkant komt, dan ga je ook door de scan. Wordt er gekeken wat je allemaal precies in je auto hebt liggen natuurlijk.
1: Zo streng is dat wel eens.
2: Ja.
3: En voor de scan heb je nog een controle bij de douane. Nou, dan sta je in de rij en voor je zie je de mensen hun wagens allemaal leegladen. Oh jee, het is bloedheet. Dadelijk zijn wij aan de beurt, kunnen wij onze camper leegtrekken. Dus Herman die zat al te zweten. Echt geen zin in die. Nou, aan die douanier die loopt op en neer. Dan komt hij eindelijk na 2 uur. Hij komt binnen, doet de deur open, de deur van het toilet.
2: Ja, dat was het.
3: Hij was het. Hij zegt, welkom in Marokko. Godverdomme, had hij dat niet 2-3 uur eerder kunnen zeggen? We zaten al te zweten van, wow, moeten we heel die camper? Ja, hebben we al. Je mag maar 2 liter alcohol bij, je mag maar dit. En je mag maar geen voeding en je mag geen melkproducten. Dus helemaal was helemaal in stress. Ja, dan moeten we straks alles weggooien, bla bla bla.
1: Eigenlijk een merkwaardige ervaring, want wij in Europa zijn natuurlijk allemaal open grenzen op het moment.
3: Ja.
1: Het bestaat helemaal niet meer.
3: Maar ja, oké, de kans zit er natuurlijk in dat jij ook alle bakken leeg moet gaan trekken.
1: Ja,
3: en je bent al uren onderweg en het is warm en je staat daar aan de kant. En dan komt zo'n meneer doodleuk binnen. Die doet de deur van het toilet open. En die zegt, die knikt naar ons. Welkom in Marokko.
1: Verblijf was tot 3 maanden gemaximaliseerd. Dat zouden ze in Nederland ook eens moeten doen, denk ik dan. Maar goed, die tijd moest dus optimaal worden benut. Want Marokko is een groot land. Maar misschien moet ik op dit moment even wat achtergrondinformatie geven voor de luisteraar die nog nooit in Marokko is geweest. Het land is bijna 500.000 vierkante kilometer groot. En het telt 37 miljoen inwoners. Voor het ontstaan van de staat Marokko moeten we bijna 2000 jaar terug. Het land heeft dus een hele rijke historie. In ons land wonen er 400.000 mensen met een Marokkaans achtergrond. En de meeste daarvan stammen af van een bergvolk in het Noord-Marokkaanse Rifgebergte. Ja, en als we op de kaart kijken, en dat is lastig in dit geval op de radio, dan ligt Marokko in het uiterste noordwesten van Afrika, met aan de bovenkant de Middellandse Zee en aan de westkust de Atlantische Oceaan. Er worden verschillende talen gesproken. Het Marokkaans, Arabisch, dat noemen ze dan Daria, of Daria, dat weet ik niet precies. En het Berbers natuurlijk. Maar met Frans en Spaans kom je ook een heel eind. Laten we eens mee beginnen, jongens. Hoe maakten jullie je verstaanbaar in Marokko?
2: Frans en Engels en...
1: Dat gaat behoorlijk?
2: Dat gaat behoorlijk goed.
3: En Duits.
2: Ja. En Duits. Ja, ook.
3: Duits kunnen ze ook.
2: En heel af en toe Nederlands, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik herinner me wel als ik vroeger, en dan praat ik even 30 jaar terug of zo, in Frankrijk of in Italië, ook in Spanje, met Engels begon. Nou, dan lang niet iedereen, vooral de ouderen, spraken dat, hè?
2: Ja.
1: Maar dat is nu anders?
2: Dat is wel anders, ja.
1: Oké. Hoeveel van die bijna 11.000 kilometer die jullie in totaal hebben afgereisd in het half jaar, hebben jullie nou in Marokko afgelegd?
2: Ja, toch wel 6.500 kilometer.
1: Ja, dat moet wel, anders kom je niet aan dat aantal toe.
2: Ja.
1: Jullie zouden Marokko binnenkomen in de havenstad Tanger. Wat hebben jullie daar zo al beleefd?
2: Dat we van Tanger met, waar de boot aankomt, zeg maar, naar de hoofdstad Tanger rijden.
1: Mm-hmm.
2: Wat ons gelijk al opviel in de stad was de drukte van het verkeer. Alles komt links en rechts voorbij. En vooral de brommetjes, heel erg veel.
1: En merkwaardig genoeg weinig botsingen dan, hè?
2: Heel weinig, want ze letten toch echt wel goed op. En onderweg naar de camping. Die camping lag bij een hotel aan de noordkant van de stad, aan de kust. Maar de weg was te hoog.
1: Ach.
2: Dus we kwamen niet omhoog.
1: En de auto zei, doet zelf maar.
2: Ja, banden slippen, dus terug laten bollen op een achteruit, een stukje waar ik hem achteruit kon zetten.
1: Ja.
2: En op hetzelfde moment komt er iemand aan met een auto en die stopt. Hij zegt van, ik ben receptionist van de camping. Maar mijn collega komt er al aan met een scooter. Want je kan via de andere kant van de stad, hoef je alleen maar naar beneden. En die wijst jou de weg.
1: Ja, ja.
2: Dus zodoende heeft hij ons voor ons gereden.
3: Op een bromfietsje.
2: Op een bromfietsje.
3: Die hele drukke stad.
1: Hoe zijn die campings daar?
3: Geweldig. Ja. Het begint al met een hele grote poort die door een... iemand die aan de deur staat.
2: Portier.
3: Portier. Die doet al die twee deuren open en dan... Zo, hé, dan voel je toch wel de koning en de koningin, hè, die hier binnenkomt rijden.
2: De campings bij de hotels, nou, die hebben alles erop en eraan.
1: Oh ja.
2: En wel zeer schoon en netjes allemaal. Wordt allemaal goed onderhouden. Het is allemaal heel vriendelijk, de personeel ook. Je wordt echt als koning in het land behandeld, hoor, als toerist.
1: Je bent er geweest, de gastvrijheid is spreekwoordelijk, zou je zeggen.
2: Ja.

0: Welkom in Marokko.
1: Nou ja, zo voel je je dan ook, hè?
0: Ja, dan voel je wel welkom. Ja, ja.
1: Natanja ging de rit naar het zuiden en jullie eerste pleisterplaats was Akil. En jullie kwamen terecht op een bijzondere familiecamping. Wat valt daarover te vertellen?
0: Een heel hartelijke ontvangst. Er begon al dat de moeder en de dochter brood aan de bak waren in een oventje. Het was echt een familiecamping.
1: En zo voelde dat ook.
0: Nou, dat was aan de rivier, al een prachtig plaatsje gemaakt. Een paar stoeltjes, hutjes. De eerste waar ik natuurlijk naar verlangde, dat was natuurlijk die kleding uit. En heb ik een naakt riviertje in, dat kon, want het was... kon niemand zien dat ik daarin lag. We hebben daar een dag of vijf gestaan en ze waren de hele dag op het land bezig. Met de schaapjes en een betere tuin aanleggen. En we voelden ons eigenlijk iets te veel van, jeetje, wij zitten hier. En die mensen zijn de hele dag bezig. Kunnen we niks doen, Herman? Nou, dat loste zich eigenlijk best wel snel op. Want op een gegeven moment komt de kruiwagen en die brak. Ja, dan moet je net bij Herman zijn. Die heeft meer gereedschap dan kleding, bij wijze van spreken, in de camper liggen. Maar daar bleef het niet bij, hè?
2: De stang was afgebroken van de kruiwagen. Dus ik heb er een stang heen geschoven en die er weer overheen. En met grote parkjes heb ik die vastgezet. Nou, en toen konden ze hem weer gebruiken. Maar toen was het gelijk zo van, ja, de wc loopt ook niet goed door.
1: Ja, als je dan weer aan de beurt, hè?
2: Ja, dan had ik maar even de wc opengegooid, alles rondkalkt en weer terug. Ja, maar de kraan van de douche doet het ook niet goed. Dus die ook maar even uit elkaar gehaald. Dus dat werkt allemaal wel weer perfect.
1: Dan voel je dat je inderdaad iets terug kan doen.
2: Ja.
1: Dan klopt het een beetje.
0: Ja, dat was heel erg.

0: Er werd ook elke dag gekookt. Toen werd er gevraagd, God, willen jullie eten? Ja, tagine. Vrijdags couscous. Nou, of ze brachten het bij ons aan een camper, of we konden bij hun aan een tafeltje bij hun huisje eten. Ze hadden ook nog een gastenverblijf. Dat werd ook verhuurd, maar dan konden we ook gaan douchen. Er was een dakterras, ja, met prachtig uitzicht over de vallei. En als ook nog drie jongens.
1: Die gingen helemaal te gek op de muziek die we bij hadden.
0: Ja,
2: oh, kijk aan.
0: Dus wij waren dansen bijten in die vallei. En
2: was dat westerse muziek die jullie draaiden? Of
1: ook reggae, daar hielden ze ook heel veel van.
0: Luchtgitaren met de bezem en zo, stonden we op het terrein. Zo,
2: zo westers was het wel. Ja. Ja, nou, bij de jeugd vooral natuurlijk. Hè.
0: Die zeiden dus ook, Marokko is een mooi land, maar voor ons als jeugd weinig toekomst.
2: Komt dat door de vergrijzing of is dat omdat er gewoon weinig economische vooruitzichten zijn?
0: Geen economische. Vooruitzichten.
2: Ja. Is het land daarmee aan het vergrijzen? Hebben jullie dat kunnen zien of valt het mee?
1: Het land op zich wel, want ze vertrekken dan toch liever naar de grote steden om te kijken of daar werk te doen is.
2: Ja.
1: In de horeca of in andere.
2: Er is een soort ontvolking van het platteland.
1: Net is eigenlijk wat er heel Noord-Spanje ook gebeurt.
2: Naar ontwikkelingen. De volgende bestemming die jullie zouden aandoen is Chefchaouen. Wat valt er te vertellen over jullie belevenis in deze stad? Die wordt ook wel de blauwe stad genoemd. Waarom is dat?
0: Ja, hoe blauw wil je het hebben?
1: Ja.
0: Echt fantastisch. Alles is blauw. Ja. De muren, de voordeur.
2: Ja, dat is dat helle blauw, hè?
1: Dat is gekomen door de Joodse gemeenschap vroeger. Het is eigenlijk die blauwe kleur ook om de stad koel te houden. Maar het is wel prachtig om te zien. Nee.

0: Nou, dan trekken jullie verder naar het zuiden, tot in de stad Fes. Dat is zo'n 400 kilometer ten zuiden van de havenstad Tanger, waar jullie Marokko binnenkwamen. Fes is de derde grootste stad van Marokko, met bijna 2 miljoen inwoners. Het wordt ook wel de culturele hoofdstad van Marokko genoemd. Hebben jullie daar nog veel van gemerkt, van dat culturele hoofdstad?
1: Nee, dat hebben we overgeslagen. Wij hebben een beetje aan de rand van de stad gezeten.
0: Maar ik kan me voorstellen dat jullie misschien ook niet zo op grote steden überhaupt uit waren. De drukte en de chaos.
2: Nee, die slaan we het liefst over. Ja. Soms proberen we het en dan gaan we toch een stad in en zeggen we, waarom doen we dit? Waarom doen we dit, die hectiek?
0: Maar in Fes zou nog heel wat meer gebeuren, heb ik begrepen. Want jij zou daar, Hans, de eerste fysieke klachten daar ondervinden. Wat was er aan de hand? Of beter gezegd, wat was er aan de teen?
2: Dat begon eigenlijk al in de blauwe stad. Kreeg ik pijn aan mijn voeten. En vooral mijn teen. Maar in Fes werd het toch wel erger. En ja, we zijn nog maanden onderweg. Hoe ga ik dit doen?
0: Maar was het een verwonding of zo? Wat was het?
2: Nee, een ingegroeide nagel. En dat heet een hallux. Je zit in het buitenland. Ja, heb je er zin om hier een ziekenhuis te gaan zoeken? Maar oké, ik kon er op een gegeven moment niet meer onderuit.
0: Hoe liep dat nou af? Daarna zouden jullie arriveren in de stad Imilchil, midden in het Atlasgebergte.
2: Toen was het eigenlijk niet meer uit te houden. Toen kwamen we erachter dat we eigenlijk naast een klein ziekenhuisje stonden. We lopen daar toch even naartoe. Nou, dan komt de arts aan in zijn kloffie, zo vanuit het land. Wat is het probleem? Zet ons neer, kijk om me heen. Denk, nou, als het hier moet gebeuren, weet ik ook niet. Alles onder de stof en het zand. Hoe hygiënisch is het hier? Maar oké, hij had wel zijn handschoentje, deed hij aan. Keek dan meteen, belde zijn collega om te overleggen. Ja, een operatie hier kon niet gebeuren, maar we moesten naar een stedelijke ziekenhuis.
0: Dat was Rachidia, hè?
2: Ja, ik kreeg pijnstillers mee. Ik zeg, nou, wat kost dat? Niks, dat is allemaal gratis.
0: Oh.
2: Op naar
0: Rachidia heet het.
2: Dus we hadden wel een beetje rekening mee gehouden, want als het moet gebeuren, moeten we wel in een veilig ziekenhuis.
0: En was het dat ook?
2: Inderdaad. Ja, dat was het. Die ochtend kwamen we daar aan om 8:30. Bomvoller, één grote ruimte. Sta je 1,5 uur in de rij voordat je naar boven gebracht wordt. Daar zit je ook weer 1,5 uur te wachten. Want dat was natuurlijk het administratieve gedeelte.
0: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment word je naar een kamertje gebracht. En dan krijg je een operatiekleding aan. En ik zeg, ze, jullie neemt het wel heel erg serieus. Ik zeg, ze gewoon je teen insnijden en wegwezen. Nee, zo was het niet. Ze gingen zeer hygiënisch te werk.
0: Dat werd wel serieus genomen?
2: Ja, het werd echt zeer serieus genomen. Ja. Ja, en dan trek je zo'n blauw ding aan en een mutje op en voetenbeschermers. En ja, ik vond het ook wel om te zien hoe het in zo'n ziekenhuis aan toe gaat. Ik vond het eigenlijk ook wel interessant. Maar ja, er valt ook niks anders te doen als om je heen kijken. Maar oké, rond 3 uur werd ik dan uiteindelijk in de rolstoel gezet. Dan heb ik geen operatietafel. Ik denk, nou, hè, eindelijk. Nou, dan lig je dan op zo'n beetje. Ik denk, nou, dan begint het. Nee, ook daar lag je weer 2 uur te koekeloeren.
0: 2 uur?
2: Ja, en dat niet alleen, maar je was ondertussen al 8 uur onderweg, hè?
0: Ja.
2: Op een gegeven moment komt een team van 6 personen aan en die trekken handschoentjes aan, mutjes aan, beschermkleding aan. 2 spijten wordt in je teen. Maar dat voel je natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Maar ik denk, jeetje, wat is je toch allemaal aan het doen? Aan het trekken en nou, ik hoop dat je meteen eraan laat zitten. Ik had er niet helemaal de vertrouwen in. Maar oké, na 3 kwartier, klaar, helemaal ingepakt.
0: Nou, eigenlijk zoals je dat in een Nederlands ziekenhuis ook zo hebben.
2: Ja.

0: I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Dat was de Schotse band Wet, Wet, Wet. En die hadden hun grootste hit uit de jaren 80 weer geleend van The Trucks. Ja, de tekst van het liedje kleurt aardig bij het verhaal van Hans Lüneburg dat zij zojuist deed over een teenoperatie die nodig bleek op hun 3 maanden durende reis door Marokko. Love is all around us, heet het liedje eigenlijk. We kennen het nog uit de film Love Actually. En dat klopt in zoverre dat jij, Hans, in het Marokkaanse ziekenhuis met de grootst mogelijke zorg werd omringd. Ja, en aansluitend door jouw reispartner Herman als trouwe verpleger. Want jij, Hans, moest natuurlijk even herstellen en dat zou gebeuren in Mesquie. Het volgende plaatsje dat jullie aan zouden doen. Mesquie, ook wel genoemd de Source Bleu Mesquie, heeft een natuurlijke warm waterbron die is omgeven door een palmoase. Een waar kuuroord dus, om even op adem te komen. Hoe lang zijn jullie daar blijven hangen, Herman?
1: In Mesquie zijn we ruim 2 weken geweest.
2: Het herstel in een zandbak is toch wel wat anders dan thuis op de bank.
0: Ja. Hoe groot is zo'n oase nou eigenlijk?
2: Dus, dit was best wel groot.
0: Nou, dat is het voordeel van als je ergens langer bent, dan leer je de mensen ook beter kennen. Toch?
2: Ja. Ja. En dan van buiten zien we van binnen zo'n mooie, fijn huis. Heel simpel ingericht.
0: Ja.
2: Alleen het hoognodige, een ronde bank. Een eettafels kennen ze daar niet. Gewoon een grote tafel.
0: Less is more.
2: Ja.
0: Daarna gingen jullie naar Merzouga. Dat is het meest oostelijke punt van jullie reis door Marokko. Daar zullen jullie 14 dagen blijven. Ik heb heel wat steekwoorden op mijn lijstje staan. Ik noem ze even. Er was iets met liften.
1: Ja, onderweg naar Merzouga lopend. Stopte er op een gegeven moment een brommermotortje achter.
2: Wij stonden natuurlijk met onze duim omhoog.
0: Ja.
2: Hè, want
0: het
2: was bloedheet. Wij doen heel veel de camper ergens neerzetten.
0: Ah, ja.
2: We lopen ook wel.
0: Ja. Goed, hoe lang was dit dan lopen?
2: Ik denk 5 kilometer of zo.
0: Een uurtje. Ja.
2: Maar we hadden gewoon ook zin om te liften. Om te ervaren.
1: Nou, en dan stopt er iemand met zo'n brommetje. En dan,
2: Alibaba.
1: Waar moeten jullie naartoe? En het was echt een Alibaba-figuur.
0: Ja,
1: naar Merzouga. Nou, ik kan niet allebei tegelijk meenemen. Maar toen is Hans achterop gestapt. En heeft hij Hans naar het plaatje gebracht. En op het moment dat hij terugkwam rijden, zag hij mij al in een andere auto zitten. Want die was ook gestopt. Waar moeten we naartoe? Merzouga. Oh, stap in. Dus onderweg zwaaien en hij draaide ook om. En hij heeft mij het laatste stukje naar Amst gebracht.
2: Ik vond het echt een hele fijne ervaring. Want dan zit je achter op zo'n bromfiets. Ik weet zelf wat het is om op een motor te rijden. Maar hier zat ik dan achterop en dan lekker even die wind te voelen. In je haren, in die wapperende kleding van hem die voor mijn ogen wapperde. Ja, ik vond het heerlijk. Even de elementen voelen.
1: We hebben een dromedarisrit gedaan, ook met een overnachting in de woestijn.
0: Hoe is dat? Is dat comfortabel op zo'n beest?
1: Ja, toch
2: ik vond het heerlijk.
1: Ja.
2: Op de ritme van het beest, je benen die bengelen zo aan de zijkant, fantastisch.
0: Ja. Ja, ik heb het ooit zelf gedaan toen ik in Marokko was. Ik vond het wel een ervaring eigenlijk. Het is een soort paardrijden, maar dan totaal anders.
1: De overnachting in de woestijn, de nacht was koud. We waren met z'n tweeën alleen in het resort.
2: De begeleider die 3 of 4 uur voor ons loopt. Weet je hoe zwaar dat is?
0: Ja, dat zijn ze natuurlijk wel gewend.
1: Ja,
2: maar dan toch.
0: Dan toch, ja.

0: Ja, dat was een stukje van de themamuziek van de fascinerende film The Sheltering Sky. In 1990, geregisseerd door Bernardo Bertolucci. Daarin gaat een echtpaar op zoek naar zichzelf tijdens een barretrip door de Sahara. Muziek die voor mij onlosmakelijk verbonden is aan het moment dat ik de Sahara zelf bezocht, een 30 jaar geleden. Maar ik praat vanavond met Ans Lüneburg en Herman Willemsen over hun 3 maanden durende reis dwars door Marokko. En zij zouden erbij ook de Sahara aandoen en daar de Berbers ontmoeten.
1: Assalamu alaikum. Mamun kabgit. Elan irgazen. Wallaini urtla tasadunt.
2: Irgazen lan.
3: Irgazen lan. Yalla shukran.
0: De Berbers dus. Zij noemen zichzelf Imagen, wat vrije mens betekent. Ze leven al zo'n 10.000 jaar in dit gebied. Ze spreken een unieke taal, Tamazight. Dat is een taal die eeuwenlang vooral gesproken werd, maar tegenwoordig ook geschreven wordt. Best wel bijzonder dus. Hoe was jullie ontmoeting met die mensen?
4: Heel warm. Van heel Marokko vind ik de Berbers.
5: Ja, het vriendelijkste, het openbaarste.
0: Het meest puur misschien.
4: Juist, het meest pure.
0: Daar
4: voelden we ons ook het meest thuis.
0: Ja, het is een bergvolk, hè, eigenlijk. Ja.
4: En ook de muziek, het ritme.
0: Je noemde de muziek. Wat voor muziek moet ik aan denken dan?
5: Wij draaiden veel Marokkaanse muziek ook.
0: Ja, maar wat hebben zij voor muziek daar? Wat is dat?
4: Vooral met de
5: Gwemri.
4: Veel met trommels. En zingen. Zingen en klappen. Dat vind ik zelf ook heerlijk. Ik ga dat maar eens doen, een ritme van klappen.

0: vind sowieso, maar dat is overal een beetje in de Arabische landen, de manier waarop ze zingen is heel bijzonder, hè? Die toonladders die ze maken, die kunnen we niet zingen. Ja.
1: Nee.
0: Dat is totaal anders. Nee, prachtig.
1: Maar in Imagil is ook één keer per jaar een ontmoetingsfestival, een huwelijksontmoetingsfestival. Daar komt de jeugd bij elkaar, van heel de omgeving, zeg maar. En dan kunnen ze elkaar leren ontmoeten om later te trouwen.
0: Ja.
1: En dat is één keer per jaar, hebben ze daar een heel groot festival van gemaakt.
0: Is dat een soort dating of zo?
1: Ja, dat is eigenlijk een dating festival, zeg maar.
0: Maar dan ga je daar als jongen er naartoe en dan, je kent niemand, je weet niemand, hoe gaat dat dan?
2: Hoe moet je anders elkaar ontmoeten? In de kroeg is het niet.
0: Nee.
2: De vrouwen die zie je weinig op straat, als je ziet is het op ezeltjes of op het land.
0: Maar hoe verloopt zo'n proces? Want je zegt al in de kroeg, zoals wij dat gewend zijn, dan zie je een leuke meid of een leuke jongen, dan stap je op af en dan, enzovoort. Maar dat gaat dan anders natuurlijk, neem ik aan.
1: Ja,
2: dat is op zo'n festival. Daarom is zo'n festival.
0: En is het dan ook de bedoeling dat je na zo'n ontmoetingsfestival dan een partner hebt gevonden waarmee je verder wilt? Of ga je ook soms wel onverrichte zaken terug? Hoe zit dat?
1: Ja.
0: Het kan vries en het kan dooien.
1: In Michiel was ook dat we daar voor het eerst echt de vele ezels begonnen te zien.
0: Oh ja.
1: Dus die als vervoer en als pakezel worden gebruikt dus.
2: En de berberkleding.
1: En de berberkleding.
2: Dat liep ze allemaal... Ja.
0: Maar het is radio, hè? Hoe ziet de berberkleding eruit?
2: Donker, grijs, bruin, lang gewaad met een capuchon, een punt capuchon. Ja, ik vind het een mooie kledij.
0: Maar dat donker beveemt mij, want het is natuurlijk heel heet daar. Je zou denken dat het juist lichte kleding is, maar nee.
2: Nee,
1: echt veel grijs en zwart. Waarom? Omdat hebben ze van die lange gewaden aan.
0: Ja.
1: Dan blijft de kleding die eronder zit, die blijft schoon.
0: Ja.
1: Maar ook als je dus armoedig bent, en dan kan je er gewoon een broek maar gaten onder doen. Niemand ziet het toch.
0: Ah, je bent een soort schooluniform. Iedereen is gelijk.
1: Ja.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja. De tijd is daar een andere dimensie, lijkt het wel. Hè?
1: Ja.
0: De tijd en de rust die mensen nemen voor... Ja. Gebeurt dat vandaag niet, dan doen we dat gewoon morgen wel.
2: Maar ook het mooiste, toen we naar die overnachting gingen, dus wij komen daar aan. Onze tafel was gedekt en toen vroegen we, komen de andere gasten zo meteen? Nee, jullie zijn alleen maar...
1: Wij waren met z'n tweeën.
2: Dus we keken aan. En die muziek, dat gaan jullie ook alleen voor ons doen. En het kampvuur, ja, alles voor jullie.
0: Ja, ja. Ja. Je bent koning en koningin op dat moment.
2: Ja, echt.
0: Ja, ja.
1: Maar het hotel in Mersoega was...
2: Vipbehandeling.
1: Dat is aan de rand van de duinen, van de zandduinen.
0: Ja.
1: Nou, je stapt door een grote poort die ze daar allemaal hebben. En dan kom je op het terrein en dan heb je het hotel. En dan op de binnenplaats van het hotel heb je gewoon een prachtig zwembad liggen.
0: Oké, okay,
1: ja. Ja, tegen de rand van de woestijn.
0: Ja.
1: Dus het is ongelooflijk.
0: Ja. Nou, dat is sowieso. Mensen die nooit in Marokko zijn geweest, die denken dat Marokko één grote zandbak is. Maar Marokko kent een aantal hele grote rivieren, hè?
1: Ja.
0: De Dades bijvoorbeeld, maar daar komen we straks nog wel eventjes op. Fascinerend vond ik het hele woestijngebied. Heb je nog zo'n zandstormen meegemaakt toevallig?
1: Ja, want na de vijfde dag begon het daar te waaien.
0: Ja.
1: En dat werd steeds heftiger en heftiger.
0: Dan waait het ook, hè?
1: En dan waait het echt goed. Toen hadden we dus ook op een gegeven moment dat ik mijn naam kon schrijven op het keukenblad in de camper.
2: Je vraagt je af, hoe komt het zand binnen? Ja. Echt waar, de deuren, raam, alles.
0: Tot in je bilnaad, hè?
2: Tot in je bilnaad.
0: Ja, ik ken het.
2: De woestijn, de donkere nachten, de stiltes, de heldere sterrenhemel.
0: Ja, de hemel is zwart,
2: en dan
0: eigenlijk
2: de
0: zwart, donkerblauw.
2: Die je in de verte, die trommels hoor je van verre.
0: Dat is een beetje 1001 nacht, toch?
1: Ja.
0: Was er ook iets met nana thee? Hebben jullie dat nog gedronken?
1: Ja, dat krijg je de mijne overal.
2: Dat is de Berber whisky, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat, is dat gewoon thee? Ja,
1: ja, dat is munthee. Ja,
0: ja.
1: Met soms wel wat andere kruiden nog bij.
0: Ja, ja.
1: En flink wat suiker.

0: Dan gaat de reis vanuit het meest zuidoostelijke puntje naar het westen toe meer. Hè. Toen ik in Marokko was, heb ik onder andere in de Dadesvallei heb ik die kloven, die enorme spelonken al. Hebben jullie het ook gezien?
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Toeristisch.
0: Ja, dat sowieso.
1: Maar wel heel mooi. Ook dat je die rots.

0: Moeten ze voornamelijk gaan ze naartoe, maar ze zijn er gewoon.
1: En ze kunnen uren op een steen zitten bij de schapen en gewoon voor hen uitkijken.
0: Tijd bestaat niet, hè?
1: Nee.
0: Kun je dat beschrijven, dat gebied? Want het radio, weet je wel, we kunnen het niet laten zien hoe dat, die daar les van leidt. Die...
1: Ja, je rijdt gewoon die richting op, zeg maar. En op een gegeven moment kom je bij de kloof, bij het gebergte. En dat is een weg die er doorheen loopt met een riviertje aan de zijkant.
0: Het is heel hoog en dicht bij elkaar, hè?
1: Ja.
2: De kloven liggen in het hoge Atlasgebergte. Dat ontstaan is door de botsing van de Afrikaanse en Eurasiatische tektonische platen. De zichtbare rotslagen zijn meer dan 250 miljoen jaar oud.

0: Nou, dan ga je nu verder naar het westen toe, richting Atlantische Oceaan. En dan kan het niet anders, of je komt terecht in Marrakesh. Daar moesten jullie natuurlijk ook heen. Een van de vier koningssteden van Marokko. Ook een stad van 1 miljoen inwoners. Toen ik daar op een druk verkeersplein, toen ik er was, een agent de weg vroeg. Die stond er met zo'n zwaaiende stok, weet je wel. Toen moest ik me een vraag van 4 keer stellen. Toen dacht ik, hij begrijpt me niet. En toen wees hij even naar zichzelf. Toen zei hij, goedenavond. In perfect Engels. We beginnen altijd even met goedenavond. Daar stond ik dan als westerse toerist.
1: Woepa, mensen, goeie avond, meisje, goeskoes.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
1: Hoe is die stad op jullie overgekomen? Hoe was dat?
2: Ik vind het geweldig. Ja. We stonden op een camping net boven Marrakesh. Ja. En dan ga je met de taxi naar het centrum toe.
3: Wij gingen dus met de taxi, omdat het met eigen auto niet te doen is.
1: Druk, hè?
3: Veel te druk. Ja. En dat is maar goed ook. Want zelfs de taximan die was aan het vloeken.
2: En we zouden ook naar de Blauwe Tuinen gaan.
1: Oh.
2: En de Yves Saint-Laurent Museum.
1: Oh, hebben ze dat daar?
2: Ja, yes. Maar... Ja, dat, hij had ons al gezegd, nou...
3: Dan zegt, moet je tickets?
2: Tickets. Nou, moet je tickets reserveren van tevoren. En dat was wel duidelijk ook, want er zijn een hele rijen. Die hebben we dan maar overgeslagen.
3: Nou ja, dan kom je op het beroemde plein.
1: Ja, Gemma. Daar hebben we ook gezeten. Dan kun je eten, hè?
3: Ja, Gemma El...
2: El Fna.
3: Fna.
1: Ja, voor de luisteraars, dat is een enorm plein. En dat staat vol met zeg maar fornuisjes en oventjes waar ze maaltijden bereiden. En dan kun je dan lange tafels aanschuiven en eten, hè? Dat is... Ja.

0: Ja, van tevoren heb je dus die paarden met die gekleurde koetsen in rijen.
1: Ja.
0: Nou
1: ja,
0: en dan kom je die waterdragers in schitterend rood, die roepen. En dan de slangenbezweerders met hun fluiten. Ja, dat is pas echt het Oosterse geluid, hè?
1: Ja.
0: Dat Fata Morgana gevoel.
1: Want dan ben je echt
0: je verwacht bijna de Aladdin zo uit de lamp springen.
1: Ja, dat. Ja, maar dat gebeurde net niet.
0: Nee.
1: Maar het is een enorme stad. En ja, de moeite waard om te bezoeken, daar kan je eigenlijk niet overslaan.
2: Ja.
3: Marrakesh en bevind me nu op het Plas Jama El Fna. En dat is het meest centrale gedeelte van de stad. En op dit plein zijn allemaal stalletjes, heel veel mensen die iets verkopen. Je hebt handlezers, vrouwen die henna beschilderen. En dat bevindt zich in het oude gedeelte van de stad. En dat zie je doordat de muur hier omheen loopt. En buiten de muur is het gedeelte dat door de Fransen werd gebouwd toen zij hier het bewind voerden. Ik slaap ook in het oude gedeelte van de stad, hier in Sidi Ben Slimaan, de wijk. En hier bij het oude gedeelte bevinden zich ook de souks. En dat zijn de markten van Marrakesh. En daar schijn je geweldig te kunnen shoppen.
1: Ja, als toerist valt er in Marrakesh veel te beleven. En kom je ook in de rest van Marokko wel aan je trekken. Maar als je het iets anders doet, als je als reiziger het land doortrekt, je daar ook ruim de tijd voor neemt en de moeite neemt om de Marokkanen en hun cultuur te leren kennen, dan wordt dat een heel ander verhaal. Een deel van dat verhaal hoorden we in het afgelopen uur van Ans Lunenburg en haar partner Herman Willemsen. Reispartners in dit geval, maar ook in het dagelijks leven zijn ze een setje. Ook al leven ze dan nog steeds lekker apart. In het volgende uur volgen wij op de voet voor de rest van hun reis. Want op dit moment in het verhaal zijn ze eigenlijk alweer aan hun tocht naar het noorden begonnen. Wij gaan er even tussenuit met Marokkaanse muziek, die op deze zender niet vaak hoort, maar die wel illustratief is voor de sfeer waar mijn gasten van vanavond zich vol overgave 3 maanden lang in hebben ondergedompeld. Tot straks, na het nieuws en de reclame.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: De nacht sluipt aan in de Krimpenerwaard.
5: Dit is het moment met René van Broekhoven.
6: Ja, die zegt welkom terug in dit tweede uur van het moment met mijn gasten vanavond Ans Lunenburg en Herman Willemsen, die ons meenemen op hun half jaar durende tocht met een 40 jaar oude camper, waarvan er 3 maanden zou worden doorgebracht in het land Marokko. Ja, vorige week zondagavond maakten we al nadere kennis met dit reislustige koppel. Vanavond is de hele uitzending gewijd aan de talloze memorabele momenten die ze op deze reis zouden meemaken. We zijn in een rondrit door Marokko aangekomen bij de plaats Agadir. Die naam betekent muren of omheining. Het is een grote havenstad met een luchthaven, prachtige stranden en 500.000 inwoners. Een stad dus bijna even groot als Rotterdam bijvoorbeeld. Herman, jullie zijn in deze stad blijven hangen of maar gelijk doorgereden naar de volgende bestemming, Mirflet?
7: Ja, we zijn doorgereden van Marrakesh naar Sidi Ifni gereden. En dat is echt het zuiden. Toen hebben we Agadir even laten liggen, omdat we toch op de terugweg wat lang zouden komen.
6: Maar in Mirflet, daar zouden jullie een bijzondere ontmoeting hebben met een eigenaar van een camping, Nederlands sprekende eigenaar.
8: Ja. Ja, nou, vertel. Overdag naar het strandje geweest en nou, tegen de avond gewoon...
6: Maar die man sprak Nederlands, hoe komt dat zo?
8: Hij heeft heel lang in Utrecht of Rotterdam, of,
6: ja, Utrecht.
8: Ik weet het niet, heeft heel lang, of daar woonde hij eigenlijk nog, maar hij was nu gepensioneerd en hij had al jaren...
6: Maar wel een Marokkaan.
8: Deze camping, het is een Marokkaan, ja. Nou ja, meestal als je aankomt gewoon, wil je mee eten, ja prima. Nou, dat was dus avonds 7 uur, kaars weer aangestoken, heel romantisch. En de tagine werd geserveerd. Op een gegeven moment komt hij er zelf bij zitten en toen kwamen de verhalen los. Ja, en toen bleek dat het strandje waar wij helemaal kapot van waren, wat wij fantastisch vonden, dat bleek een uitwijk van Mick Jagger en Keith Richards en Graham Nash, die hoofdzakelijk in Marrakesh verbleef.
9: Ja.
8: Want die anderen zaten vaak in Rabat. Ja, daar kun je mee. Maar het idee dat wat zij hebben gezien, het uitzicht, dat wij dat ook hebben gezien. Ja, dat vind ik wel het leuke van reizen.
9: Ja, Brian Jones, de eerste gitarist van de Stones, zou op deze plek het album The Pipes of Panette Yuyuka maken. Een zinsbegoochelend stukje muziek van maar liefst 40 minuten lengte, dat je denk ik pas op waarde kunt schatten als je, net als zij in de jaren 60, helemaal van het padje af bent van de oorverdovende middelen, zeg maar. Nou ja, we laten er puur voor de sfeer even een klein stukje

0: Pipes of Pan uit Yuyuka was dat. Een opname die Brian Jones ooit maakte in het plaatsje Muirflat. Waar de Stones in die roemruchte jaren 60 heel wat tijd hebben doorgebracht. Een redelijk unieke opname die je op dit moment nergens meer zult tegenkomen, denk ik. Nou, u kunt thuis de hashpijp weer wegleggen, want er was in die late jaren 60 nog veel meer te doen op deze plek. Want ook Graham Nash, die ooit deel uitmaakte van de Hollies en later zou toetreden tot het trio Crosby, Stills, Nash, bracht hier een hele tijd door. We draaiden in het eerste uur al een stukje Marrakesh Express. We draaiden zo dadelijk nog een stukje van. Maar eerst, Hans, hoe is dat liedje nou eigenlijk ontstaan?
1: Hij zat ooit in de trein en die ging 13 km per uur van Casablanca naar Marrakesh. Natuurlijk bevolkt met reizende Berbers en Arabieren.
0: Dat is een boemeltje dan, hè?
1: Geiten en kip.
0: Oh ja.
1: Nou, toen werd hij begroet met Hamdoula. Te midden van de blerende geiten en de tokkende kippen. Nou ja, Nash groette natuurlijk terug met Hamdoula.
0: Dat betekent?
1: Die keek recht. Hamdoula, hallo, goedemorgen.
0: Oh ja.
1: Goedemiddag. En hij keek recht in een paar geitenogen. Hij wist niet goed wat hij ervan moest denken. En zo kwam hij op de titelsong.
0: Marrakesh Express.
1: Dit soort verhalen krijg je dan bij je tagine te horen. Dat vind ik wel... Daar word ik blij van.
0: Snap ik.
1: Wij worden er blij van.
0: Marrakesh Express, we draaien het eventjes.

0: America's Express was dat, een compositie van Graham Nash. Die hij hier met Stephen Stills en David Crosby zong, live nog wel tijdens het roemruchte Woodstock Festival. Dat werd gehouden van 15 tot 18 augustus in 1969. Ja, inmiddels dus bijna 60 jaar geleden. Het klonk iets anders dan de studio-opname van dit nummer die we in het eerste uur draaiden, maar deze opname is wel van historische waarde. Graham Nash maakte het ritje in Marokko, op dezelfde plek waar Hans Lüneburg en Herman Willemsen zouden verblijven. En de verhalen over Graham Nash die de dorpelingen nog wisten op te halen, logen er niet om. Herman, na Middelflat zouden jullie nog een klein stukje verder naar het zuiden trekken, tot aan het dorpje Sidi Ifni. Ja, vroeger was dit een Spaanse kolonie, maar ook nu is het nog steeds de moeite van het bezoeken meer dan waard, toch?
1: Het is een prachtige plaats. Ja. En de gebouwen, geweldig met die Spaanse invloeden.
0: Is het een grote plaats of een dorp?
1: Het is een...
2: Klein stadje, denk ik.
1: Klein stadje.
0: Toch wel, ja. Ja.
2: En, maar het gekke, soms kom je op plaats en dan heb je in één keer, hé, dit is het.
0: Ja.
2: Dit herken ik.
0: En dat was dat?
2: Ja, was dit. Dat gaf me een beetje ook echt...
0: Thuisgevoel.
2: Thuisgevoel. Dat kun je niet verklaren, maar...
0: Nou, ik denk dat ik het wel een beetje kan verklaren. Ik was een keer in Zuid-Afrika. Ik heb ook het nodige gereisd natuurlijk. En daar was ik bij het Krugerpark. En dan hoorde je in de verte daar leeuwen en tijgers brullen. En ik had opeens een heel idioot gevoel van... ik hoor hier thuis. Dat is raar. 15.000 kilometer van huis. En dan denk je, ik hoor hier gewoon. En ik neem aan dat je zoiets bedoelt.
2: Dat.
0: Dat je een soort oergevoel krijgt van hier kom ik vandaan of hier moet ik naartoe, ik weet het niet. Maar ik zou heel graag nog een keer naar Zuid-Afrika gaan.
2: Ik heb dat niet meer één plek, maar ik heb dat vaker.
1: En Sidi Ifni is ook een hele mooie plek om als het met de app, dat je dan langs de kust loopt en dan kan je langs de rotsen lopen.
0: Ja.
1: En dan is dat zo mooi om te zien.
2: Moet je wel de tijd in de gaten houden.
1: Want het water
0: komt groot is, dan zit je.
2: Dan zit je, kom je ook echt niet meer terug.
0: Nee.
2: Maar dan die paarse, rood, bruin, die hoge rotsen die achterliggen en de losliggende rots op het strand. Ja.
0: Sterke stroming neem ik aan, daar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Je moet daar niet verloren raken.
2: Nee. En het was behoorlijk windrig, dus je hebt een hele ruwe zee. Ja, die combinatie. Ja, dat wil je nog meer.
1: Het is ook echt wel een surfplek.
0: Ja, dat snap ik.
1: Surfwinkels.
2: Ik surfde ook, hè?
1: Ja.
2: Een babyplankje.
0: Heb je het geprobeerd, ja?
2: Nee, helemaal niet. Ik ben natuurlijk een waterrat, hè?
0: Oh, je hebt gedaan?
2: Ja, ja.
0: En hoe
2: dat? Dat is gewoon een kindersurfding. Ah, maar daar was ik al heel blij mee. Dan liep ik de zee en dan liet ik mijn laatste golven lekker meeslepen het strand. Dan was ik al heel trots.

0: dat waren de Beach Boys, twee stukken in één. En dat draaiden we in aansluiting op het vrolijk verhaal van Ans Lundeburg over haar surfavonturen aan de Atlantische kust vlak voor Marokko. Tijdens de trip die ze door het land maakte met haar partner Herman Willemsen. Ans speelde even voor Surfer Girl en daarna hoorden we Surfing Safari. En dat sloot weer aardig aan op hun avonturen langs de rand van de Sahara. Ans, ja, nu we het toch over water hebben. Jullie hebben in Marokko vast wel een keertje een hamam bezocht, denk ik.
1: Nou, die kennen we natuurlijk ook van Nederland. Daar gaan we regelmatig een hamambehandeling. Nou, en daar stond een meisje, een Nederlands meisje. Ze zegt, nou, als je een leuke hamam, dan is hij hier dichtbij. Nou, oké, wij naartoe gewandeld, bloedheet. En komen eraan. Ja, we zouden eigenlijk af willen spreken voor een dag daarna, maar we konden ook meteen terecht. Ja, maar oké, we hebben geen handdoek of niks bij. Is geen probleem, hebben we. Nou, daar de heren, daar de vrouwen.
0: Dat wel.
1: Nou, dan denk ik, oké, kleding uit. Ja, ik doe alles uit. Ik kwam erachter dat de slip aan moest houden. Maar oké, geen enkel probleem. Er zitten daar een paar vrouwen binnen. Waar moet ik hier gaan liggen? Ja, op de grond. Oké, dan komt ze met een grote bak water, een schepje. Denk je, ja, moet ik het nou zelf gaan doen? Of was hier de bedoeling? Oké.
0: Maar ook op de grond, koud op de grond?
1: Nee, het was wel warm.
0: Nee, maar
1: het knijt te hard.
0: Niet op een matrasje of zo? Of
1: dat is allemaal glad, hè? Je bent wel ouder.
0: Ja.
1: Als je zit, kom je ook niet meer omhoog natuurlijk. Nee.
2: Gewoon op de tegeltjes.
1: Gewoon op de tegels. En er zat in de hoek zaten ook nog een paar vrouwen, maar die zitten op hun gemak zichzelf in te zeepen en te wassen. En ik denk, ja, dat ga ik dan ook maar doen. Op een gegeven moment komt ze weer terug. Nou ja, begon ze mij in te zeepen. Op een gegeven moment een soort modderbepakking. Nou, dan word je dan ook nog even een kwartiertje. Dan moet je dat kwartiertje daar ook nog zitten. En op een gegeven moment komt ze eraan en dan gaat ze je verder schrubben. Nou.
0: Dat is dan ook schrubben, hè?
1: Maar dat is dan ook echt schrubben. Maar het was ook wel te zien.
0: Zat er nog uit, toch?
1: Ik douche toch elke dag, maar waar komt dit dan vandaan? Dat ik het zwart.
0: Eigenlijk is dat de manier waarop het zou moeten, maar liever niet, hè?
1: Ja, dan denk je, hoe viezerikken zijn we eigenlijk een Europeaan? Wij denken ons eigen douchen en wassen, maar dat is het helemaal.
0: Nee.
1: Daar word je echt gewassen. Nee. En daarna een heerlijke massage.
0: Oh ja, dat ook.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Oh ja, heerlijk.
1: Ja, voor jou was het een andere ervaring.
2: Ik was een vrij slank persoontje die mij masseerde.
0: Ja.
2: Nou, de voeten en de knieën achter in de rug en de armen naar achteren trekken. Ja. En,
0: Spartaans.
2: Echte Spartaanse manier.
0: Het helpt wel, hè?
2: Het helpt wel, zeer zeker.
0: Ik heb heel lang massageles gehad, dus ik weet wat er moet gebeuren. Maar het is maar zelden dat je ergens een goede massage krijgt, waar je ook echt wat aan hebt.
1: Hmm.
0: En dat is eigenlijk in dat soort landen. Ik heb het in het Verre Oosten ook, Singapore en zo. Dat is pas echt masseren. Maar er zijn de mensen ook veel aanrakeriger sowieso. Hè? Het is een heel andere cultuur dan wat wij

0: If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Het country duo The Bellamy Brothers zou er in 1979 een flinke hit mee scoren. In Engeland werd het op zeker moment zelfs uitgeroepen tot het lied van het jaar. Ja, het is in ieder geval een liedje met een van de langste titels ooit. We draaiden het in aansluiting op de hamam-ervaringen van Hans Lundeburg en Herman Willemsen tijdens hun trektocht met een oude camper door Marokko. En daarover vertellen ze vanavond. Herman, jullie trokken verder op die tocht omhoog langs de westkust van Marokko. En ja, daar zou opnieuw een beroemde naam uit de muziekwereld vallen.
1: Jimi Hendrix. Dat
2: was een bar.
1: Ja, Jimi Hendrix bar. Toen we daar aankwamen in Diabat, hij was wel gesloten vanwege wateroverlast. Want ze hadden ontzettend veel regen gehad.
0: Maar waarom heette die bar zo?
1: Omdat Jimi Hendrix daar in 1969 is geweest.
0: Oh, tijd terug.
1: Ja. 1969.
2: Hij overnachtte in
1: Essaouira.
2: Ja.
1: Daar overnachtte hij. Maar hij vond het debat, dat stukje, vond hij wel heel mooi.
0: Ja, ja.
1: De mythe gaat ook dat hij het eiland probeerde te kopen wat daar voor de kust net lag.
0: Oh.
1: Want daar wilde hij eigenlijk één groot soort muzikale commune van maken.
0: Ja, ja. Kon hij in ieder geval herrie maken op de gitaar. Dat stoor je niemand, hè?
1: Ja.
0: Hij heeft daar het stuk Castle Made of Sand gemaakt. Maar daar zijn de meningen op verschillend of dat daar is gebeurd, hè?
2: Ja, dat is de mythe die daar rondgaat. Maar dat klopt gewoon niet. Want hij heeft dat nummer 2 jaar daarvoor uitgebracht.
0: Ja.
2: En dat de Castle of the Sand daar zou vernoemd zijn nadat hij daar de...
0: Hij heeft een kasteel bezocht daar, hè?
2: Weet dat nou? Paleis van de Sultan.
0: Ah ja.
2: En dan zag verdwijnen. Maar dat kan het nooit geweest zijn, want volgens zijn de broer van Jimi Hendrix en de producer is het verhaal dat hij meer worstelde met in zijn jeugd de scheiding van zijn ouders.
0: Oh ja.
2: En zijn oma was van de stamde af van de Cherokee en dat hij zijn dromen een beetje in duigen zag vallen eigenlijk. Maar dat...
0: Zandkastelen zijn in dat liedje eigenlijk...
2: Maar de Marokkanen er trots op.
0: Ja, ja, uiteraard. En zo komen de verhalen in de wereld, hè. Die moet je koesteren natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Zandkastelen zijn in het liedje eigenlijk een metafoor voor de tijdelijkheid van het leven, heb ik begrepen.
3: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Ja, en die herinnert zich opeens een interview dat hij voor Maandblad Music Maker ooit maakte met de recording engineer die bij de opname van Castles Made of Sand, want zo heet het liedje eigenlijk voluit, betrokken was.
4: One of the things I think is also key to this track is Jimmy's wonderful sense of lyrics. I mean, they're beautiful.
5: Door he leans and starts a scene and his tears fall and burn a garden green.
4: I mean, this is an imagination gone wild. And I've always loved the pictures he paints with his lyrics.
5: Eventually.
4: And one can hear the paper
5: turning. A little
4: turning.
5: Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he wouldn't be a fearless warrior, Indian chief.
4: I like the reference to the Indian chief because obviously Jimmy had Indian blood. He had the Cherokee Indian blood in him, and the continuous reference to that. And in fact, if you listen to the track carefully, there's a little bit of that gong, gigong, gigong, gong with the drums.
5: And so castles made of sand melts into the sea.
4: Well, let's hear Castles Made of Sand.

0: tegen het eind van het jaar. Jullie zouden kerstmis vieren in Essaouira. Hoe was dat in de hitte, in een islamitische omgeving? Een beetje apart, denk ik toch wel.
1: De hitte, dat viel wel mee.
0: Oh, dat viel toen mee.
1: Overdag was het 18 graden. Nee, dat was... Maar oké, prima, hè, voor de wintermaanden. Ja, ja. We zitten wel in december.
0: Ja. Maar kerst, daar doen moslims niet aan, hè?
1: Nee, maar het verbaast ons wel dat we in de supermarkt op een gegeven moment een hele afdeling met kerstbomen, kerstverlichting.
0: Dat dan weer wel.
1: En wij natuurlijk gelijk aanvallen, dus we hadden niks bij ons.
0: Nee.
1: Nou, gezellig lampje gekocht en kerstmutsen. En die stonden dan ook in de camper.
2: Ja,
1: of het dashboard.
0: Nee. Ja.
1: En die staan er nog en die reizen gewoon de komende jaren.
0: Wat een soort mascotte eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar het is heel vreemd dat je toch in een totaal andere ambiance dan kerstmis viert dan dat je normaal doet natuurlijk, hè?
2: Ja, we zijn daar ook uit eten geweest. Daar hebben we dan in de Xu een restaurant, hotel. En,
1: open lucht.
2: Want de binnenplaats is gewoon open. Je kijkt van de begaande grond, kan je gewoon helemaal omhoog kijken.
0: Ja, ja.
2: Gelukkig viel het weer mee en ze hadden overal terrasvormen staan. Ja. Dus het was goed vertoeven. En het eten was voortreffelijk.
1: Ja, een soort diner d'ensemble. Er was ook een optreden en dat was fantastisch. Drie gitaristen, dus de Guembra-spelers. Het geluid waar Jimi Hendrix dus ook door geïnspireerd is. En daarna kwam deze invloeden ook in Europees.
0: Ja, dat is die Yuzuka-invloeden, zijn we bedoeld.
2: Ja. Ja, de Gnawa-cassettes.
0: Ja. Ja.
1: Dus het was een hele verrassende avond. En kerstverlichting ook.
0: Ja, dus er was ruimte voor kerstmis.
1: Ja, ja. Dus de combinatie, het Oosterse en de Europese sferen, dat liep in één.
0: Mag ook wel, we besteden hier ook aandacht aan de Ramadan, niet maar. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Het komt langzamerhand een beetje naar elkaar toe, hopen we dat.

0: Ja, dat was een voorbeeld van de Gwembri Gnawa-muziek die in Marokko al heel lang populair is. En dat we voor deze plaat al vaststelden dat de cultuur van de islam en die van het christendom langzaam maar zeker naar elkaar toegroeien, is er in deze opname ook sprake van een soort samensmelting van muzieksoorten. De instrumentatie kwam van een luidachtig snaarinstrument dat we Gwembri noemen. De teksten en de zang waren van Tupac, wat al met al een heel interessante fusion van muziekstijlen oplevert. Hans, nadat jullie de kerst hadden doorgebracht in Essaouira, of Essouria, hoe je dat ook uitspreekt, zouden jullie oud en nieuw vieren in het plaatsje Asila. Hoe was dat? Dat dorp staat bekend als een toch wel heel artistieke plek. Klopte dat ook?
1: Okay? Daar hadden we veel van verwacht. Tijdens dat we daar naartoe reden, hadden we ontdekt van okay, de top 2000, hey, dan laten we die eens aanzetten. Dat was ook wel een heerlijke rit. Dus ja. De Nederlandse discjockeys te horen en de muziek.
0: Toch even een ander thuisgevoel.
1: Ja, dus okay, nou ja, dan gaan we lekker in Achille en dan gaan we daar de top 2000 afluisteren. Nou okay, vuurwerk, kunnen we ergens naartoe of zo? Oud opnieuw? Nee, dat doe je hier helemaal niet
0: aan. Geen vuurwerk dus?
1: Nee, totaal niet. Dus, maar okay, nou ja, het is niet anders. We hadden nog één fles champagne, waar we al 3 maanden mee sjouwden vanuit huis. Ja, we hebben gewoon alcohol krijg je dus ook niet in Marokko.
0: Dat is moeilijk. Nee.
1: Er is aan te komen in grote supermarkten, maar daar waren we. Nee, wij hielden het gewoon bij de Berberwissel.
0: Nou ja, moslims drinken niet. Nou ja. Nee.
1: Ja, je hebt Europeanen die gewoon bij elk etentje toch een fles wijn meenemen als ze uit eten gaan. Maar ik vind, je bent daar en pas je aan. Ja, ik pas me aan. Ik hoef niet per se alcohol vanuit mijn eigen.
0: Maar vieren ze dan helemaal niks aan dat de wisseling van het jaar? Wordt dat gewoon maar zoals gewoon.
1: Nee. Dat hadden we wel verwacht. Kerstmis hadden we even. Dat kunnen wij nog, hoe noem je dat?
0: Snappen.
1: Ja. Maar oud opnieuw? Nee.
2: Nee, dat gaat gewoon door.
0: Dat vinden ze niks bijzonders eigenlijk.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon van 31 december naar 1 januari klaar. Ja.
1: Nee. En dat verbaast me wel.
0: Heb je het erover gehad met die mensen? Gevraagd hoe dat dan precies zat of dat niet?
2: In Nasilla hebben we ook meegemaakt dus dat we iemand troffen. Een man en een vrouw. En die hadden het ook over de overstromingen die daarvoor waren. In Safi. Ja. Waar ook mensen zijn omgekomen. En die zegt van, maar het volk neemt het ook gewoon zo. Dan, als het gebeurt, dan is dat gewoon zo. En draagkracht, gewoon, we gaan weer verder.
1: Ja, maar dat bedoelden ze dus ook met oud opnieuw.
2: Ja.
1: Waarom zouden we dat vieren?
0: Dat is eigenlijk gewoon.
1: Vandaag is dit en morgen zou dan een nieuw jaar zijn.
0: Nieuwjaar klaar eigenlijk.
2: Ja. Ja. Het gaat gewoon door, hè?
1: Ja, het gaat gewoon door. Dus ze vinden het raar als je oud opnieuw gaat vieren.

0: Hebben jullie nou een ander beeld gekregen van de Marokkanen dan dat je daarvoor heen ging, of dat niet?
1: Ik zeer zeker. Ik ben met stomheid geslagen over de gastvrijheid. Mensen die niks hebben, ze delen het toch. Mm-hmm. En dat is gewoon ongelooflijk. En behulpzaam. En, ja.
0: Nou ja, omdat wij hebben in vooral in de grote steden natuurlijk nog wel eens last van Marokkaanse jongeren. Hè, laten we wel wezen. En dat is heel vervelend. Maar als je dat verhaal daar vertelt, dat heb ik gedaan toen, dan zeggen ze, ja, maar dat zijn de refijnen en die mogen jullie houden.
1: Ja, dat klopt, dat hebben wij ook al gehoord.
2: Dat hebben wij ook gehoord. Ja. Zelfs de bevolking mag die Marokkaantjes met hun geld en hun tasjes en hun merkkleding, zijn daar ook niet welkom.
0: Hebben ze niks mee?
2: Nee, hebben ze niks mee, nee. Absoluut niet.
3: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Doof een broodje! Broodje! Ja, broodje! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje!
0: De Nederlands-Marokkaanse cabaretier Najib Amali was dat. Ja, die weet Nederlanders in hun vooringenomenheid ten opzichte van Marokkanen vaak aardig een spiegel voor te houden. Herman, dan zit jullie reis door Marokko er bijna op. Jullie zijn weer terug in de havenstad Tanger. Ging dat deze keer met minder problemen dan de vorige keer?
1: Nou, dat was... De overtocht duurde lang.
2: 4 uur.
1: We waren om 4 uur dus 's middags in de haven. Dus om 4 uur 's morgens konden we onze hoofd te rusten leggen aan de Spaanse kant.
0: Goeiedag.
1: Het was heel druk vanwege dat de Afrika Cup was afgelopen.
0: Ah, die had Marokko dus gewonnen natuurlijk.
1: Ja. Al de Marokkanen terug naar Europa.
0: Ja, op die
1: dus
0: manier.
1: Het was gewoon bom en bom vol.
0: Hoe lang duurt die overtocht normaal?
1: Over 1,5 uur.
0: Maar nu?
1: Ja, nou zeg maar van 's middags 4 uur tot 's nachts 4 uur.
2: Ja, de overtocht op zich niet, is 1,5 uur. Ja, dan ga je van die boot af.
0: Goed, dan komen jullie in Spanje aan. En eigenlijk zouden jullie aanvankelijk gewoon terugrijden door Spanje. Dezelfde weg, zeg maar. Maar op een gegeven moment dachten jullie ineens, nou, we gaan het anders doen.
2: Ja, dezelfde route terugrijden. Oh, ik heb helemaal geen zin in niet. Nou, oké, maar links ligt Portugal. De weersvoorspellingen zijn oké. Laten we dat doen.
0: Ja, dan rijden we door de Algarve en dan kom je in Albufeira terecht. En daar werd jij door allerlei herinneringen overvallen?
2: Daar was ik veel in mijn jeugd. Vooral na het ongeluk van Reggie. Nou ja, dat is in het andere uur al verteld.
0: Dat hebben we vorige week gehoord, ja.
2: Ja, toen hij aan het revalideren thuis was, ben ik daar met vriendinnen. Want één vriendin van mij woonde daar al bij haar zus. Dus hebben we leuke tijden gehad. Later hebben we vaak campers gehuurd. In die tijd dat ik met mijn man Reggie, met mijn oudste zoon, daar ook enkele jaren hebben vertoefd. Maar het allerbelangrijkste vond ik dat ik daar nu zat en op zo'n muurtje uitkijken over de zee van oké. Ik ben al bijna 70. Ik mag wel trots op mezelf zijn. Ik sta hier met alles wat er gebeurd is. De leuke dingen, de minder leuke dingen. Ja.
0: Je bent er nog.
2: Ik ben er nog. Ik heb het gered. Ja, ik ben gewoon trots op mezelf.
0: Nou, dat mag ook. Dat... Bij het plaatsje Silves zouden jullie worden geconfronteerd met de nogal hevige overstromingen die daar gaande waren. Wat zagen jullie?
1: Toen wij doorreden, zeg maar, naar de andere plek, kregen we later te horen dat alles daar is blank gestaan, want vanwege de hevige regenval en de overstromingen.
2: Ja, we hebben wel een stukje meegereden, dat rivier
1: tot aan de brug had hij al het hout meegenomen, dus ze waren allemaal het hout wat voor de brug lag, waren ze allemaal aan het verwijderen, want anders zou de Romeinse brug bezwijken, die ze net aan het opknappen waren.
0: Ja, ja. Dan in het eeuwenoude dorpje Lutz, daar zagen jullie in het zuiden van Portugal, de nieuwe versie van een dorp dat in 2000 geheel was verplaatst en afgebroken vanwege de bouw van een dam. Dat doet mij een beetje denken aan de voorgenomen afbraak van het dorp Moerdijk hier in Nederland. Hebben jullie nou een beeld van hoe die bewoners zich in dat nieuwe dorp daar voelden? Vonden ze het allemaal oké in zo'n heel nieuw dorp, of was het juist niet het geval?
2: Nee, dat was echt niet het geval. Voordat we door de geschiedenis van het dorp meekregen, hadden we een hele indrukwekkende film gezien in het museum die ze daar hebben gebouwd. En daarna loop je naar het water, dat is dus de weg.
1: En die zie je zo verdwijnen in het water.
2: In het water.
1: De weg. En waar? Je weet dat daar onder het dorp heeft gestaan.
0: Het is voorbij.
2: Voordat ze gedwongen moesten verhuizen, werd de huizen afgebroken, de bomen omgezaagd, alles, ja, een soort vernieling zelfs.
0: Hebben die mensen daar nou nog een herinnering aan? Praten ze dat over of dat
2: ja, niet? Ze dragen het in stilte, maar je, het

0: Mon village disparu was dat. Een weemoedig liedje over een verdwenen dorp, gezongen door de uit Nairobi afkomstige zanger Faraji Napa. Ja, en op een zeker moment zouden jullie Portugal verlaten en in Caladas de Reis zou jij, Hans, uitstappen om maar weer eens wat te gaan lopen. Hoe kwam dat nou zo?
1: Ja, ik zag de markering van de pelgrim van de Camino. Ik zeg, hé Herman, kijk eens, dit is de Portugese route, weet je wat? Ik heb een rugzak bij me. Ik ga lekker lopen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En zeg je, jij bent de bezemwagen. Dit is de route, pik me maar op daar. Ja. Nou ja, 's morgens heb ik een lekkere zon scheen, heerlijke temperatuur. Ja, soms zeggen, durf je dat in je eentje? Ja, ik heb er geen last van.
0: Hoe lang heb je daar gelopen?
1: Dat waren 3 dagen. Is kort, maar gewoon dat gevoel van de Camino. De kenmerken van de pijlen die je weer moet volgen. Dat is niks zo ontspannend als zo'n route lopen.
0: Nou, daarover sprekende, de Santiago de Compostela, voor jou geen onbekende. Ja? Je had die pelgrimstocht al eerder gelopen. Een wandeling van 2400 kilometer die jou 4,5 maand zou kosten in het verleden. De eerste keer alleen in 2009, vertelde je vorige week al. De tweede keer met je zoon Marlon, die ooit ook de gast was in het moment. Ook hem hoorden we vorige week. Waarom liep jij die toch de eerste keer, Hans?
1: De eerste keer was dat ik mijn man verloor naar een hartstilstand. En niet alleen mijn man verloor, maar na een jaar ook mijn bedrijf, waar wij samen 33 jaar dat wij samen waren voor gewerkt hadden.
0: Je was alles kwijt?
1: Ik was alles kwijt. Ik had die van, nou ja, ik ga rugzak en wandelschoenen kijken of ik met nog minder, hoe ver ik daarmee kan komen. Nou ja, dat is gewoon de beste zet die ik heb kunnen doen.
0: Maar je hebt nog een keer gelopen met je zoon, hè, met Marlon. Hoe komt dat?
1: De eerste keer dat ik ging lopen, was het voor hem te lastig om mee te gaan. En er was ook een reden om te gaan lopen. Om hem alleen achter te laten. En hij was toen rond 25. Om elkaar los te laten.
0: Wat was Marlons probleem?
1: Psychisch.
0: Die had ook erg behoefte aan rust. In zijn hoofd dan, ja, in dit geval.
1: Dus heb ik gezegd, nou, ooit zullen we samen gaan. Nou, op een gegeven moment was het was 2022. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. Denk er eens even over na, zullen we samen die toch gaan doen? Nou, daar was hij eigenlijk best wel vrij snel over uit. Hij werd enthousiast, mede tickets besteld. Prima, hij had er zin in. Nou, hij ging buiten gewoon goed. Hij voelde zich goed, ging lekker. De opstart was een beetje lastig voor hem.
0: Ja.
1: En ik had niet het gevoel dat ik hem elke morgen wakker moest maken. Ik denk, het is mijn tocht, maar het is ook jouw tocht. Nou, daar hebben we een behoorlijk gesprek over gehad. De eerste ochtend na het gesprek. We hebben zo'n mooie ochtend gehad.
0: Was de lucht ook geklaard? Was het ook duidelijk over een weer?
1: Ja, het was duidelijk.
0: Ja. En als je er nou op terugkijkt, hè, op die tocht met hem, wat heeft dat met jullie beiden gedaan, met jullie relatie?
1: Ja, kun je nagaan dat je 100 kilometers aan pad voor je hebt. Beiden hadden we een rugzak, maar die van Mallen zat natuurlijk meer dan alleen kleding. Hè. Hij droeg ook de zwaarte van zijn psychische klachten met zich mee.
0: Ja, jullie hadden letterlijk en figuurlijk een rugzak.
1: Ja, beide. Maar dat is natuurlijk, de Camino is iets speciaals. Je kunt de heuvel niet platter maken. Je kunt alleen maar besluiten om langzamer te lopen. We leerden daardoor ook stilstaan. Dat stilstaan ook vooruitgang is.
2: Moeder, kijk nog eens goed naar uw volk.

als eerste van u afgedreven.

0: Ja, het zou de grootste massaslachting zijn in Frankrijk. Als je nu naar de spanning in de wereld kijkt, moet dat toch wel een beetje beklemmende ervaring geven als je daar dan in zo'n dorp arriveert.
1: Ik heb het boek gelezen, niet van 6 jaar geleden. Toen heb ik gezegd van, goh, als we ooit in de buurt zijn, dan wil ik zeker het dorpje zien. Ja, en op een gegeven moment kwam ik erachter van, hé, maar we zijn nu in de buurt, dus op deze route. En dan sta je daar in dat dorp, heel indrukwekkend. En vooral als je in die kerk staat, de muren staan er nog, je kijkt zo naar de open lucht.
0: Ja, de kerk die ze hebben opgeblazen, hè?
1: Ja, waar de vrouwen zijn verbrand. Eerste standje was de bedoeling dat ze vergast zouden worden. Toen dat niet lukte, zijn de brandende bommen binnengegooid. En het voelt of je ze gewoon hoort schreeuwen daar. Ja, heel indrukwekkend.
0: Extreme vorm van barbarij eigenlijk, hè, als je het beschouwt. Vreselijk.
1: Ja, en gek, hè?
0: En leren we ervan?
1: Ja,
0: de grote vraag.
1: Nee, want om ons heen staat de wereld nog in brand. Ja.
2: In the heart of France, the ruins of Oradour-sur-Glane stand as a somber testament to the tragedies of World War II. But beyond the physical devastation lies an even more haunting presence. The Phantom Choir. Witnesses report hearing eerie hymns resonating through the crumbling streets, believed to be the voices of those who perished in the 1944 massacre. Visitors speak of ghostly whispers and translucent apparitions, as if the spirits linger to relive their despair. Each lingering note and spectral sighting challenges the boundary between this world and the hereafter, leaving Oradour-sur-Glane eternally cloaked in mystery, contemplating whether these echoes are cries for remembrance or unresolved souls trapped in their sorrow.
3: Robert Ebras, le 10 juin 1944, vous étiez dans cette grange?
4: Oui, monsieur. J'étais dans cette grange.
3: Comment vous en êtes-vous échappé?
4: C'est la destinée qui m'a fait échapper, c'est tout.
0: Aldus Robert Ebras, geboren in 1925, werd hij in 1944 als een van de weinige inwoners van het uitgemoorde en platgebrande Franse dorp Oradour-sur-Glane te ontsnappen. Als ze hem 30 jaar laten vragen waar hij het aan te danken heeft, dan zegt hij dat dit het lot was, anders niet. En daarvoor hoorden we een verslag van latere bezoekers aan de ruïnes van het dorp, die daar menen onverklaarbare verschijningen te hebben gezien. Zijn dit wellicht de ronddolende zielen van de slachtoffers? We weten het niet. Het zijn allemaal verhalen. En ja, daarom draait het in het moment.
5: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
6: Ja, best wel, schat.
5: Wil je daar eens wat over vertellen?
6: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
5: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
6: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Nou ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.

0: Ja, een vrolijk klinkend deuntje was dat. Het lijkt te conflicteren met het voorgaande fragment, maar dat lijkt maar zo. My Dad is a War Criminal heette dit huppelliedje en het werd gezongen door de Armeense zanger Tata Simonian. Het zou in 2008 worden genomineerd voor de King of Pop in Moskou nog wel. Ik bedoel maar. De term oorlogsmisdadiger horen we tegenwoordig vaak. Of het nu mensen als Netanyahu, Trump of Poetin betreft. De laatste werd door toenmalig president Joe Biden als zodanig weggezet. RTL-correspondent Olaf Koens, die jarenlang vanuit Rusland verslag deed, zei daar het volgende over.
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk als politici een beetje off-script gaan en zeggen wat ze daadwerkelijk denken. Het zal natuurlijk in Rusland totaal anders worden geïnterpreteerd, maar ik weet niet of Biden daar heel veel rekening mee moet houden. We zagen precies hetzelfde vorige week, toen noemde Biden Poetin een oorlogsmisdadiger.
2: Ja.
1: En daar was ook heel veel gedoe over. Kan dat wel? Is dat wel de bedoeling? We moeten nog met die man onderhandelen. Ja, het is wel zo. Ja. Het is een oorlogsmisdadiger. En je kan natuurlijk zeggen van dat we moeten een kanaal open houden en zo. Aan de andere kant, ja, de Russen waarderen het ook weer wanneer je eerlijk bent.
0: Nou ja, de term war criminal is dus van alle tijden. Het hangt er maar net vanaf van welke kant je het bekijkt. Wat de ene partij als een held beschouwt, ziet de andere als een terrorist. Hans en Herman, terug even naar jullie trektocht. Want daar draaide het de afgelopen 2 uur tenslotte om. Op zeker moment parkeerden jullie die oude camper thuis weer voor de deur. Hoe voelde dat?
3: Dat is heel dubbel. De hectiek, je agenda loopt weer langzaam vol met afspraken. Normaal dan stap je in die camper en elke avond stap je ergens anders uit met ander uitzicht. En in één keer heb je weer die muur om je heen. Maar oké, je verlangt natuurlijk ook heel erg naar je kinderen en kleinkinderen.
0: Ja. Ja,
3: want hoe vaak hebben ze al niet gezegd van oma, hoeveel nachten moet ik nog slapen?
0: Ach.
3: Dus,
0: ja.
3: En dat was ook het eerste weekend. Stonden de koffertjes natuurlijk klaar en er was logeerpartijtjes.
0: Ja.
3: Dus, ja, dat.
4: Ja, mijn dochter was ook heel erg blij dat ik weer thuis was.
0: Ja.
4: En, want ja, die woonde dus weer bij mij. En dan, ja, die is toch een half jaar alleen thuis geweest. En ze was toch wel heel erg blij om mij weer te zien.
0: En nu zijn jullie intussen maanden alweer thuis. Hoe is het nu? Hoe kijk je op die reis terug?
4: Ja, geweldig.
3: Fantastisch.
4: Dat we die hebben ondernomen.
3: Ja.
4: Ook de rust te vinden in die mediterrane gebieden. Dat is, dat komt morgen wel. Maar zodra dat je zeg maar weer Frankrijk nadert en Nederland, dan is het snel. Even dit, even dat.
0: Ja.
3: Ja, we gaan sowieso volgend jaar terug.
0: Ja, om naar uit te kijken. Nou, het zit erop. Jullie 6 maanden durende reis naar Marokko, waarvan je de 3 in het land zelf zou doorbrengen. Dank voor jullie prachtige verhalen. Maar liefst 2 uitzendingen hebben we aan jullie gewijd. Dus als jullie straks op straat door handtekeningenjagers worden belaagd, dan weet je hoe dat komt. Wereldberoemd in Brabant, zullen we maar zeggen. Een goede reis straks terug naar huis. En ik zeg goeienacht tegen de luisteraars. Vooral voor de mensen die nog moeten werken. En wie er op de rand van zijn bed zit, of er misschien zelfs al in ligt. Welterusten en tot volgende week van 10 tot middernacht. Dag.
4: Shukran.
5: De nacht sluipt aan in de krimpende waard. Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpende Waard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Regio-info.
1: Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimperwaarts.

info. Lekker Britsen! De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

info. Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking...